Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ook een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
2: Mijn grootste dankeschön aan onze einsatzkräfte, vooral en vooral ook jetzt gerade die collega's en collega's uit de Nederlanden aangetroffen met een vaartuig wat zich besonders goed voor ons gelände eignet.
1: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid, richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto en plombière in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Eén van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornadoes stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is zowat 22 graden.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ook een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
2: Mijn grootste dankeschön aan onze einsatzkräften, vooral ook gerade die collega's en collega's uit de Nederlanden aangetroffen met een vaartuig dat zich bijzonder goed voor ons gelände eignet.
1: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid, richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto en plombière in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Eén van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornadoes stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is wat 22 graden.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 68.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ook een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
2: Mijn grootste dankeschön aan onze einsatzkräften, vooral ook gerade die collega's en collega's uit de Nederlanden aangetroffen met een vaartuig dat zich bijzonder goed voor ons gelände eignet.
1: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid, richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto en plombière in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Een van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornado's stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is wat 22 graden.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 's Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich voorlopig niet verder uit richting de Duitse grens. Gisteravond kwam het vuur nog dicht bij het Duitse grensstadje Monschau. Zo'n 30 inwoners moesten daarom uit voorzorg hun woning verlaten. Intussen is het beginnen regenen in het getroffen gebied en dat blijft nog even zo. Het KNMI verwacht er 1 tot 5 mm neerslag. Bovendien is er weinig wind en is de luchtvochtigheid hoog. Het vuur heeft al zo'n 3000 hectare verwoest. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. In Deurne zijn zo'n 300 mensen gisteravond op straat gekomen om een geplande bomenkap tegen te houden. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een keerlus voor de tram. Vorig jaar werden ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden opnieuw 11 bomen sneuvelen. Al loopt er nog een procedure tegen de kap. Bij de bestrijding van een grote bosbrand in Aragon in het noordoosten van Spanje is een militair omgekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media is hun vrachtwagen gekanteld en in een ravijn beland. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brand in Aragon verwoestte al meer dan 17.000 hectare natuur. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze brak internationaal door met haar rol in de populaire serie Heroes en was ook te zien in verschillende Scream-films. In mei publiceerde ze nog een boek over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Het is niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Hayden Panettiere is amper 36 geworden. Na een lange zonnige en erg warme periode slaat het weer vandaag helemaal om. Het is bewolkt met enkele buien en de temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. De dagen daarna zijn wisselvallig met zowel zon als buien en maxima rond 22 graden.
0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: Ook in de maand augustus zijn er in Sint-Niklaas op het Sint-Nicolaasplein nog altijd geweldige dansdonderdagen. Op donderdag 13 augustus is dat Baila on Tour. Op 20 augustus popcorn met DJ Erwin Lens. En op donderdag 27 augustus Sal Sensual. In Exaarden zijn er de Gezoorse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Molteni's. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en s'avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoorsefeesten.be. Ook het Internationaal Straattheater is er tijdens de Beverse Feesten. En dat gebeurt allemaal tijdens de Grote Cirque van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De Grote Cirque vervolledigt het drieluik van de Beverse Feesten en brengt circusacts van overal ter wereld naar het oude atletiekterrein en de terreinen van KA Beveren en basisschool De Bever, terwijl walking acts het centrum opvrolijken. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be.
1: Radio Land van Waas.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich voorlopig niet verder uit richting de Duitse grens. Gisteravond kwam het vuur nog dicht bij het Duitse grensstadje Monschau. Zo'n 30 inwoners moesten daarom uit voorzorg hun woning verlaten. Intussen is het beginnen regenen in het getroffen gebied en dat blijft nog even zo. Het KNMI verwacht er 1 tot 5 mm neerslag. Bovendien is er weinig wind en is de luchtvochtigheid hoog. Het vuur heeft al zo'n 3000 hectare verwoest. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. In Deurne zijn zo'n 300 mensen gisteravond op straat gekomen om een geplande bomenkap tegen te houden. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een keerlus voor de tram. Vorig jaar werden ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden opnieuw 11 bomen sneuvelen, al loopt er nog een procedure tegen de kap. Bij de bestrijding van een grote bosbrand in Aragon in het noordoosten van Spanje is een militair omgekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media is hun vrachtwagen gekanteld en in een ravijn beland. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brand in Aragon verwoestte al meer dan 17.000 hectare natuur. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze brak internationaal door met haar rol in de populaire serie Heroes en was ook te zien in verschillende Scream-films. In mei publiceerde ze nog een boek over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Het is niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Hayden Panettiere is amper 36 geworden. Na een lange zonnige en erg warme periode slaat het weer vandaag helemaal om. Het is bewolkt met enkele buien en de temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. De dagen daarna zijn wisselvallig met zowel zon als buien en maxima rond 22 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich voorlopig niet verder uit richting de Duitse grens. Gisteravond kwam het vuur nog dicht bij het Duitse grensstadje Monschau. Zo'n 30 inwoners moesten daarom uit voorzorg hun woning verlaten. Intussen is het beginnen regenen in het getroffen gebied en dat blijft nog even zo. Het KNMI verwacht er 1 tot 5 mm neerslag. Bovendien is er weinig wind en is de luchtvochtigheid hoog. Het vuur heeft al zo'n 3000 hectare verwoest. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. In Deurne zijn zo'n 300 mensen gisteravond op straat gekomen om een geplande bomenkap tegen te houden. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een keerlus voor de tram. Vorig jaar werden ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden opnieuw 11 bomen sneuvelen. Al loopt er nog een procedure tegen de kap. Bij de bestrijding van een grote bosbrand in Aragon in het noordoosten van Spanje is een militair omgekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media is hun vrachtwagen gekanteld en in een ravijn beland. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brand in Aragon verwoestte al meer dan 17.000 hectare natuur. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze brak internationaal door met haar rol in de populaire serie Heroes en was ook te zien in verschillende Scream-films. In mei publiceerde ze nog een boek over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Het is niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Hayden Panettiere is amper 36 geworden. Na een lange zonnige en erg warme periode slaat het weer vandaag helemaal om. Het is bewolkt met enkele buien en de temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. De dagen daarna zijn wisselvallig met zowel zon als buien en maxima rond 22 graden.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
4: Dit is een nieuw uur.
3: Radio Land van Waas. Ronnie van de Vijver.

0: Heel goedemorgen, het is na 11 uur vandaag, maandag 17 augustus. En dit was Tommy Cash in de radio.
1: Espresso macchiato.
0: Zo heette het nummer. De zomer die wordt vanaf vandaag een beetje wisselvalliger. Maar ja, mensen zullen er niet kwaad om zijn natuurlijk, dat het niet zo superheet is. Dit is Shabba Ranks trouwens met Mr. Lover.

Uit de jaren 80, Michael Jackson met Billie Jean. En Bonnie Tyler, die overleed al in juli, op 8 juli meer bepaald. Maar afgelopen zaterdag waren er heel wat mensen aanwezig toen ze met haar kist door haar geboortedorp reden. En de uitvaart van Bonnie Tyler, die is er pas vandaag. Vandaag is dat in de kathedraal van Swansea. En ze wordt gevolgd door een intieme plechtigheid. In intieme kring wil dat dus zeggen. Dit zijn de Shapeshifters met Incredible.

Falco in 86 met Vienna Calling. En straks is er ook onze lokale agenda. Maar is dat iets over binnenkort? Binnenkort zijn het weer vredefeesten in Sint-Niklaas. En dit jaar krijgen ze een extra feestlocatie bij. In samenwerking met Club Kabaal wordt namelijk de casino in de Stationsstraat tijdens het feestweekend omgevormd tot een bruisende ontmoetingsplek waar jong en oud terecht kunnen voor een gevarieerd programma vol kinderactiviteiten, family raves, DJ-sets en creatieve beleving.

Het laatste weekend van augustus is er Bergendries Kermis in Lokeren, met op vrijdag 28 augustus de officiële opening en ook een quizavond. Op zaterdag 29 augustus is er een rommelmarkt, een petanketoernooi en ook kindernamiddag. Nadien is er nog een steekfestijn en zijn er nog optredens. Zondag 30 augustus begint men om 11:30 met een aperitiefconcert. Nadien rijden de truckers met een hard weer, om 13:30 doen ze dat. Zijn er nog pannenkoeken, is er de Zing met ons mee bingo en zijn er nog optredens van onder andere Mireille de Broe en Peter van Eetvelde. En ook nog een DJ. Allemaal dus te beleven op de Bergendries Kermis. Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beveren Markt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbanes, de Kids, ook DJ Frank, Le Truut, ook nog Steven en de Madame Bartkuil, de Romeo's. En op zondag Maxime, de Moltenies en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De Vakantie 5 voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de Seniorennamiddag, de Avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische Straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Chasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be.

Lady Gaga met Alejandro. En de volle feesten en de Loogse feesten die zijn natuurlijk alweer voorbij. Binnenkort komen er andere feesten. Maar je hebt misschien al gezien op onze Facebookpagina onze vraag. Welke artiest of groep zou jij graag eens zien of terugzien op de Loogse feesten of op de volle feesten? Je moet maar eens kijken op onze Facebookpagina. En erbij zetten wie jij graag zou zien of terugzien.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n €160.000 voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5.000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Van Hemel.

Die vult stadions zonder enig probleem, hoor. Ja, Harry Styles was hier, de nieuwe plaat van hem. Een heel goede middag, het is vandaag maandag. Het is misschien de eerste werkdag voor jou na een goede vakantie. Ach, kom op. Er komen toch nog leuke dagen ook, ook al moet je werken. Ja, het bouwverlof zit er ook op, hè, vandaag. Ja, ja. Elke bouwvakker gaat terug aan het werk. En ze hebben potverdorie goed weer gehad. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio Land van Waas.

Bausa. En Lose Myself zegt te hebben plannen met Kasteel Walburg in het Romeinse Vitspark in Sint-Niklaas. Wat, dat hoor je zo meteen.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Iedereen kent natuurlijk het Romein de Vitspark in Sint-Niklaas. Wel, er staat een wondermooi kasteel. Kasteel Walburg. Het is een kasteel dat gebouwd werd in de 16e eeuw. Wel, ja, het staat al een tijdje leeg daar en men heeft daar grootse plannen mee. Drie lokale ondernemers gaan het 16e eeuwse gebouw in erfpacht nemen en mikken op 2028 voor een nieuwe opening, een grondige restauratie van het pand, zeg maar. En dan kan je daar, ja, huwelijken, communiefeesten, bedrijffeesten, teambuildings, congressen, alles kan je daar organiseren.

Bij mij komt deze plaat over alsof dat die gisteren gemaakt is. Dat ik die gisteren voor de eerste maal heb gespeeld, maar het is niet waar, hè. 2015 in deze plaat gemaakt. Het is onder de zaal 11 jaar geleden. Wat gaat de tijd toch enorm snel. Zometeen komt er hier bij Radio Land Waas in de Summer Sounds Great Bo aan met Rob de Nijs. Maar is deze nog eens? Kan je die nog, Seal? Ik wel hoor. Maar ken je deze plaat van hem? The Beginning. Een heel prettige middag.

Hij was een van de headliners op Werchter, editie 2026. Moby. En ik heb die zelf eens aan het werk gezien in de Afwasdoom, toen nog het Sportpaleis van Antwerpen. Ja, die man die laat zich toch vreemd tatoeëren, hoor. Hij houdt van dieren, ik ook wel, zeker en vast, maar hij gaat er heel extreem mee. Veel tattoos over animal rights in zijn nek, op zijn armen. Allee, overal waar mensen het kunnen zien. En dit is Elton John.

waar ik heel blij voor ben, is dat alle tuintjes er even rost uitzien als de mijne. Zeker, zeker. Maar ja, gras, dat herstelt zich redelijk goed en redelijk snel wanneer hij terug een beetje water krijgt. En staat in de sterren geschreven dat we deze week toch wel wat water over onze hoofden gaan krijgen. En ik kijk er eigenlijk naar uit.

0: 106,9 FM en online op rlvw.be.
1: Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n 160.000 euro voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5.000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals. Guy van Hemel.

U bent weer op de hoogte van allerlei nieuwtjes in de wereld. En we begonnen deel 2 met Steve Winwood. Heerlijke muziek op Radio Land van Waas. 1982. Steve Winwood met Valerie. En nu gaan we genieten met een plaat uit 1992. Ze zingt I Have Nothing. Maar ze had toen heel veel. Spijtig genoeg is zij vroegtijdig heen gegaan. Whitney Houston.

A16 op gaat en die gaat dan richting Zeelen, dan kom je het absoluut tegen. Dan denk je, potverdorie, wat gebeurt hier allemaal langs die E17? Wel, dit weekend hebben ze daar feest gevierd. Ze hebben daar het Europees kampioenschap truck- en tractorpooling georganiseerd. In de volksmond noemen wij dit ook wel eens trekker-trek. Enorme rookwolken kwamen gisteren vanuit die omgeving. Ja, niet te geloven. Hoe sterk kunnen machines ook wel zijn, hè? En het kon op heel wat publieke bijval rekenen.

Hij is ook een van die zangers die de jaren 80 heeft ingekleurd. Maar heeft serieus nog verder gedaan in de jaren 90. 1991 kwam deze plaat uit. Rick Astley met Never Knew Love. Hier bij Radio Landvaas. The Summerside Greats. Met nu Queens of the Stone Age.

met Like Mike. Dimitri Vegas was er helaas niet bij, want hij was ziek. Maar ja, oké. Het zijn twee broers. En de ene heeft uiteraard weer het plein op stelte gezet daar in Boom tijdens Tomorrowland. Ze waren hier met Instagram.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Nothing But Thieves en Evolution hier bij Radio Land Verbaasd. Een rolstoelgebruiker is zaterdagmiddag zwaar ten val gekomen in de Bosjewegel. Dat is achter het woonzorgcentrum Populierhof aan Turkije. Het slachtoffer ging op een steil stuk uit de bocht en belandde in een gracht. Je moet het maar tegenkomen. Je moet het maar tegenkomen. En dan niemand in de buurt natuurlijk.

Leuke riddel, Diele. U hoorde de nieuwe van Angèle hier bij Radio Land van Waals. Zometeen krijg je weer een update van het nieuws en het weer. En daarna is Michiel er tot een uur of zes om jou verder door de dag heen te slepen. Misschien ben je wel juist uit vakantie en dan, ja, dan is die eerste werkdag toch wel ja, een beetje pijnlijk, vind ik toch. Zelf aan mijn lijf ondervonden. Oké, goed, maar maak er nog een fijne dag van en wij spreken elkaar morgen om 12 uur.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n €160.000 voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5.000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
0: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Lekker beginnen met deze hier van Montel Jordan. And Get It On Tonight. Radio Land van Bas. 17 augustus, we zijn maandagmiddag. En Guy van Hemel heeft ondertussen het pand verlaten. Hij mocht Jeroen vervangen tussen 12 en 2 in onze zomerprogrammering. En zomer is het nog altijd wel een beetje, alhoewel de temperaturen wat gedaald zijn. Maar het is aangenaam weertje buiten. En niet alleen het weer is aangenaam, ook de muziek die richting uitkomt tussen nu en 6 uur. Klinkt lekker en vooral aangenaam. Shakira zometeen met Robert Palmer, She Made My Day. En die lekkere hit van Soul Searcher en Can't Get Enough. Het is een zomervakantie vol muziek. Met nu deze uit de jaren 80 van Mr. Mister. Ken je dit nog? Dit is Kiwi.

van Soul Searcher op de nieuwe platen kom je richting uit Alex Warren. Zometeen Fever Dream. Maar ken je dit nog? Dit zonnige liedje van Reggie en Jack Reason OT, Summer Life.

Bruce Springsteen, Born in the USA. Je kan je wellicht de beelden nog voor de geest halen van Jonas Vingegaard, die tijdens de Tour de France ferm gevallen was met een aantal ferme blessures. En zijn ploeg Visma Leasebike laat nu weten dat zijn wielerseizoen er voor 2026 helemaal op zit. En dat hij zich gaat focussen op 2027.

0: bouger, bouger.
1: Voilà, la maladie du bouger, bouger, on s'assoit pas.
2: Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: S'avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

dans van Maas op maandagmiddag met extra veel muziek en Fine Young Cannibals daarvoor. She Drives Me Crazy. We hadden ook nog die van Nice Device en Cool Corona. Zo cool was die corona volgens mij niet. Wat wel cool is, is deze hier van Thomas Gray, Rumors.

Mariah Carey met het nodige applaus. And I'll be there for you. Je bent zometeen weer up-to-date met de nieuws van 3 uur op maandagmiddag. Dit is Milk Inc. en Unstoppable. Tot zometeen.

0: Radio Land van Waas.
1: Wij zijn klaar.
2: Een hele zomer.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM. Lokeren 105,9 FM. En online op rlvw.be.
3: De koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte.

Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om het leven en raakte 3 mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Het gebouw is intussen weer vrijgegeven. In de arena van Racing Genk wordt vanmiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij was een bekende influencer en DJ die leed aan progeria. Het was een uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen in de arena van zijn favoriete club. De plechtigheid wordt ook live uitgezonden, zodat zijn volgers er ook bij kunnen zijn. Michiel van de Weert vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28e verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn 2 boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig, later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.

kent ze natuurlijk nog van Always Take the Weather With You. To the World Where You Live. Zalige muziek van Crowded House. Op maandagmiddag. Het is nog altijd zomervakantie bij ons op de radio. Zeker weten. Leuk dat je naar ons luistert. Have a nice day. Zoals Stereophonics het zingen. Sienna Spiro en ook Bellini. Dit is Samba de Janeiro. Samba.

Earth, Wind and Fire. En Wind and Fire gaat niet goed samen. Kijk maar in de hoge venen wat daar aan het gebeuren is. Dat was System of Survival. Vanmiddag en vanavond kans op wat bewolking en enkele buien. Het wordt 24 graden. Morgen eerst opklaringen. En daarna buien bij 24 graden ook. Woensdag wisselvallig. En het weekend dat ziet er wat zonniger uit. Met vooral droogte.

0: Dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan dat verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. In Exaarden zijn er de Gezoorse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Montenis. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en s'avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoorsefeesten.be. Ook het Internationaal Straattheater is er tijdens de Beverse Feesten. En dat gebeurt allemaal tijdens de Grote Cirque van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De Grote Cirque vervolledigt het drieluik van de Beverse Feesten en brengt circusacts van overal ter wereld naar het oude atletiekterrein en de terreinen van KA Beveren en basisschool De Bever, terwijl walking acts het centrum opvrolijken. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be.
1: Radio Land van Waals. Michiel Tiron.

Terwijl koning Filip een bezoekje brengt aan de Hoge Venen, kregen wij ook een andere koning op bezoek. Zijne majesteit King Africa en La Bomba. En daarvoor onze lokale agenda nog in Prince. En trouwens, over die lokale agenda gesproken. Heb je iets te melden? Organiseer je iets? Dan stoppen wij dat gratis in die lokale agenda. Dat kan via info@rlvw.be.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Koen Wouters nog een pak jonger was, aan het begin van zijn carrière met Clouseau. Geef het op. Radio Land van Bas. En daarnet ook nog Chemise, She Can't Love You en Criss Cross Amsterdam met My Oh My. Een fijne middag, je luistert inderdaad naar Radio Land van Bas. Sinds vorige week trouwens ook met een nieuw WhatsApp-kanaal, zodat je met ons in contact kan komen. Heb je iets te melden, stuur het even via de WhatsApp. Dat is altijd makkelijk. En die kan je dan weer terugvinden op onze website rlvw.be. Je klikt bovenaan op het icoontje van WhatsApp. Muziek die richting uitkomt met zometeen Taylor Swift, maar ook deze van Henri PFR. Hij stond op de Lokerse feesten en heeft meegebracht Dr. Chai. Dit is de hit van het moment, Sola.

Tool and the Gang en Celebration. 4:05. Ik heb zo meteen nieuws van 4:00. Je bent altijd up-to-date, hè? Ook in de zomervakantie. Maar eerst deze nog van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Kijk eens aan.

0: RLVW.fm en online op rlvw.be.
1: De koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om het leven en raakte 3 mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Het gebouw is intussen weer vrijgegeven. In de arena van Racing Genk wordt vanmiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij was een bekende influencer en DJ die leed aan progeria. Het was een uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen in de arena van zijn favoriete club. De plechtigheid wordt ook live uitgezonden, zodat zijn volgers er ook bij kunnen zijn. Michiel van de Weert vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28ste verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn 2 boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig. Later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals. Michiel Tiron.

Boys to Men and the End of the Road. Het is 4 uur geweest. Op maandagmiddag, je luistert naar Radioland van Maas, waar er vooral heel veel muziek wordt gedraaid. Straks Bassera, All Because of You. En ook John Cougar Mellencamp gaat zometeen het verhaal vertellen over Jack en Diane. En die van Alphabeat, die vinden dat zeker fascinerend. Fascination, ook dat komt je richting uit. Maar eerst terug naar 1988 met Wet Wet Wet. Dit is zo mooi. Wishing I Was Lucky.

Misschien ben jij wel gefascineerd door de natuur. Fascination. Goed nieuws, want in Lokeren start komende week de werken in het natuurgebied Maaibos bij het provinciaal domein Puienbroek. De Vlaamse landmaatschappij willen de natuur herstellen, het water langer vasthouden en het gebied aantrekkelijker maken voor wandelaars. Kostprijs 600.000 euro. Moving on up, zou ik zeggen. And people.

Een zomer boordevol muziek. En daar hoort natuurlijk ook Coldplay bij. Dat was Clocks. En Taye Cruz met Break Your Heart. Zometeen naar Frankrijk met de band Alliance Ethnique. En respect, maar eerst toch even meegeven dat je gebruik kan maken van ons WhatsApp-kanaal dat je kan terugvinden op onze website rlvw.be. Laat gerust eens iets van jullie horen, hè. We zijn benieuwd. Dit zijn de Bangles met Suzanne Hoffs in de hoofdrol. If she knew what she wants.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om het leven en raakte 3 mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Het gebouw is intussen weer vrijgegeven. In de arena van Racing Genk wordt vanmiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij was een bekende influencer en DJ die leed aan progeria. Het was een uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen in de arena van zijn favoriete club. De plechtigheid wordt ook live uitgezonden, zodat zijn volgers er ook bij kunnen zijn. Michiel van de Weert vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28ste verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn 2 boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig, later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com. Vink.

ferme klassieker van lang geleden, maar wel van Tina Turner. Dat maakt het natuurlijk wel goed, hè? Steamy Windows. Op maandagmiddag, het is 5 uur geweest. Als je onderweg bent naar huis na een drukke werkdag, geniet van onze muziek en heb je nog vakantie. Geniet er dan ook van, hè? Tot 6 uur, Jennifer Lopez, David Guetta, Irene Cara en One Direction.

0: 'S Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

One Direction en History. Het afgelopen weekend is er gevoetbald. Lokeren gewonnen en kijk eens aan, de SK Beveren won met 1-0 tegen Anderlecht. Die van Anderlecht, ja, die kregen daar meteen de deur tegen de neus. Hè? Hier is Billy Joel vanmiddag, The River of Dreams, op Land van Maas.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het laatste weekend van augustus is er Bergendries Kermis in Lokeren, met op vrijdag 28 augustus de officiële opening en ook een quizavond. Op zaterdag 29 augustus is er een rommelmarkt, een petanketoernooi en ook kindernamiddag. Nadien is er nog een steekfestijn en zijn er nog optredens. Zondag 30 augustus begint men om 11:30 met een aperitiefconcert. Nadien rijden de truckers met een hard weer, om 13:30 doen ze dat. Zijn er nog pannenkoeken, is er de Zing met ons mee bingo en zijn er nog optredens van onder andere Mireille de Broe en Peter van Eetvelde en ook nog een DJ. Allemaal dus te beleven op de Bergendries Kermis. Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beveren Markt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbeins, de Kids, ook DJ Frank, Letruut, ook nog Steven en de Madame Bartkuil, de Romeo's. En op zondag Maxime, de Moltenies en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De vakantiefuif voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de seniorennamiddag, de avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Chasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be.

Net mocht Meteor vlotjes de nooduitgang vinden en Midnight Star daarvoor uit de jaren 80. Met Operator bij Land van Baas, waar de zomer extra lang duurt. Met extra veel muziek. Deze maandag een soul to soul in je radio. Chris, keep on moving.

Bij Est Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij Est Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij Est Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. Est Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.estilesandmore.be.

Meghan Trainor, it's all about that bass op Land van Baas natuurlijk. We gaan richting 6 uur. Dit melodietje ken je, hè? Van Gotye en Kimbra. Someone that I used to know. Dat is Doechii die dit liedje gebruikte voor haar anxiety. Graag tot morgenmiddag, 2 uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Delis een nieuwe werkgever. Delis rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Delis is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van Waals.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de Defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Dely een nieuwe werkgever. Dely rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Dely is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Het laatste weekend van augustus is er Bergenries Kermis in Lokeren, met op vrijdag 28 augustus de officiële opening en ook een quizavond. Op zaterdag 29 augustus is er een rommelmarkt, een petanketoernooi en ook kindernamiddag. Nadien is er nog een steekfestijn en zijn er nog optredens. Zondag 30 augustus begint men om 11:30 met een aperitiefconcert. Nadien rijden de truckers met een hard weer, om 13:30 doen ze dat. Zijn er nog pannenkoeken, is er de Zing met ons mee bingo en zijn er nog optredens van onder andere Mireille de Broe en Peter van Eetvelde. En ook nog een DJ. Allemaal dus te beleven op de Bergendries Kermis. Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beveren Markt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbeins, de Kids, ook DJ Frank, Le Truut, ook nog Steven en de Madame Bartkuil, de Romeo's. En op zondag Maxime, de Moltenies en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De vakantiefuif voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de seniorennamiddag, de avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres, onder andere Mama Jasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Delis een nieuwe werkgever. Delis rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Delis is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Radioreclame, bel je 03 760 18 00.
5: Dit is een nieuw uur.
4: Radio Land van Waas. Hits en classics, non-stop.
6: Yeah, I ain't seen you in a minute. But I got something to tell you.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Aan de rand van de Hoge Venen, waar al sinds vrijdag een erge natuurbrand woedt, zijn nu toch een aantal inwoners weer naar hun huizen mogen terugkeren. Het gaat om een 500-tal bewoners van het dorpje Sauerbrot.

0: centrale. De jongste weken was er heel wat ophef over een recente landingsroute die onder meer in Dilbeek voor meer geluidshinder zorgt. Een link met dat protest zou niet uitgesloten zijn. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voorzien voor migranten in de exclave Ceuta bij Marokko. De autoriteiten van het gebied hadden eerder met juridische stappen gedreigd als Spanje niet zou ondernemen. Afgelopen weekend ook op sociale media berichten op over een nieuwe massale oversteek van migranten uit Marokko. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens over, velen overleefden het niet. Volgens lokale media slapen tientallen migranten ook nu nog op het strand in Ceuta en zouden er ziektes zijn uitgebroken. En op het ATP-tennistoernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten is Alexander Bloks uitgeschakeld. Hij verloor in 3 sets van het 7e reekshoofd, de Italiaan Flavio Cobolli. Bloks kwam meermaals dicht bij de zege, maar moest uiteindelijk nipt de duimen leggen. Bloks is door zijn sterke prestaties dit seizoen opgeklommen naar plaats 32 op de ATP-ranking. De nacht is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima tot 18 graden. In de ochtend kans op wat lichte motregen. Daarna volgt de eerste van 4 wisselvallige dagen en het wordt niet warmer dan 23 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
6: Dit is een nieuw uur.
5: Radio Land van Waals. Hits en classics. Non-stop.

0: Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Aan de rand van de Hoge Venen, waar al sinds vrijdag een erge natuurbrand woedt, zijn nu toch een aantal inwoners weer naar hun huizen mogen terugkeren. Het gaat om een 500-tal bewoners van het dorpje Sauerbrot. Die kregen groen licht van hulpdiensten en bevoegde autoriteiten. In het zuidelijke deel van het getroffen gebied lijkt de brand stilaan stabiel. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin benadrukt wel dat de hele brand nog niet onder controle is. Op de luchthaven in Zaventem zijn afgelopen vrijdagavond 5 piloten vlak voor hun landing opgeschrikt door laserstralen die plots op hun gezicht waren gericht. Hetzelfde fenomeen deed zich voor bij 5 verschillende vluchten, telkens toen het toestel ter hoogte van Dilbeek was. Gelukkig bleef het allemaal zonder gevolgen. Politiepatrouilles konden niet vinden wie verantwoordelijk was voor de stralen. De jongste weken was er heel wat ophef over een recente landingsroute die onder meer in Dilbeek voor meer geluid zorgt. Een link met dat protest zou niet uitgesloten zijn. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voorzien voor migranten in de exclave Ceuta bij Marokko. De autoriteiten van het gebied hadden eerder met juridische stappen gedreigd als Spanje niet zou ondernemen. Afgelopen weekend ook op sociale media berichten op over een nieuwe massale oversteek van migranten uit Marokko. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens over, velen overleefden het niet. Volgens lokale media slapen tientallen migranten ook nu nog op het strand in Ceuta en zouden er ziektes zijn uitgebroken. En op het ATP-tennistoernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten is Alexander Bloks uitgeschakeld. Hij verloor in 3 sets van het 7e reekshoofd, de Italiaan Flavio Cobolli. Bloks kwam meermaals dicht bij de zege, maar moest uiteindelijk nipt de duimen leggen. Bloks is door zijn sterke prestaties dit seizoen opgeklommen naar plaats 32 op de ATP-ranking. De nacht is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima tot 18 graden. In de ochtend kans op wat lichte motregen. Daarna volgt de eerste van 4 wisselvallige dagen en het wordt niet warmer dan 23 graden.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

Hits and Classics. Non-stop.